0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Jam Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

can do to you. You're in love. Your heart's flooding all.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verlieslijdende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Janet.

0: じゃね。
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
0: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan

0: ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
1: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
0: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is een kwartier. A4 Den Haag Amsterdam, 5 minuten vertraging bij Nieuw-Vennep. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het gironummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
1: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
0: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
2: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
0: En de Oekraïnse luchtmacht en experts

0: wilde eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 5 minuten extra op de A4 richting Amsterdam tussen Zoetewoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. De A44 is nog steeds dicht tussen afrit Noordwijkerhout en Burgerveen richting Amsterdam. Door technische problemen, er wordt aan gewerkt. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden nog altijd geen treinen door een stoomstoring. Er rijden inmiddels wel bussen, maar waarschijnlijk tot maandag dat je met de bus moet rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
1: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
0: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
0: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk 4 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda

0: 5 minuten vertraging bij Moordrecht, 4 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 4 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Dit is een Gouden stad.
1: Thank you very much. Who was here last night then? Anyone know what this one is then?

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijlaarsdam.
2: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellij, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. A20 Gouda hoek van Holland, tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer file. En 207 Bergen-Ambacht Alphen aan de Rijn bij Afrit Aarlanderveen 3 kilometer file en 10 minuten vertraag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Staat een file op de A20 hoek van Holland-Gouda. 10 minuten vertraging tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Staat de file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Knopend Burgerveen. 5 kilometer, 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen Knopend de Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. 10 minuten vertraging. A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.
1: I'm a real wild one.
2: Wild one.
1: Wild one.
2: Wild one.

0: begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer €1 miljard op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim €1 miljoen aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van €100 miljoen. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een te hoge vrachtwagen 3 kilometer file bij de Schipholtunnel. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Terbrechtseplein 9 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het

0: het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het

0: noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 150 kilometer file in de regio. Dat is behoorlijk wat. Er is onder andere een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Daar zijn twee rijstroken dicht. Kost je vanaf knooppunt Ypenburg een half uur. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag is het ook extra druk, omdat de A44 dicht is die richting op. Tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade 13 kilometer file en 25 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een kwartier. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een half uur. Op de N206 Zoetermeer-Heemstede bij Zoeterwoude-Dorp ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluiver, Timber en Somerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp is de vertraging 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn er twee rijstroken dicht. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een half uur oponthoud vanaf Driebergen. A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En het is heel erg druk in de Corbulo-tunnel op de N434 Wassenaar-Zoetewoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hoflied moet je ook rekening houden met bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reinaerts.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu wel korter, nog wel vrij veel vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp nog een kwartier extra reistijd. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden ook 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Klaverpolder 20 minuten vertraging. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het. Gouden Stad.
4: Dit programma is eerder op Gouden Stad Radio uitgezonden.
5: Engage.
6: Let's roll, baby.
5: Yes.
7: Listen to the music. Met Paul Reilaarsdam.
8: Showtime. Goedenavond.

0: band vernoemd naar de gitarist. En die staat echt wel centraal in het geluid van wat zij produceren. Santana hoorde je. En Hold On. Maar de zanger in kwestie wil ik ook in dit geval eventjes benoemen. Want dat is een man die vorige maand is overleden. Alex Lichtwood, zo heet hij. En hij was de zanger van de band in de jaren 80. Heerlijke muziek gemaakt. Zo ook deze. Hold On hoorde je aan het begin van Listen to the Music.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the Music op Gouwe Stad Radio.
0: En wat leuk dat je ons weer hebt gevonden. Dit is een nieuwe editie van Listen to the Music hier bij Gouwe Stad Radio. We maken er weer een wekelijks feestje van met de platen van vroeger. Muziek van nu en ook misschien wel muziek van de toekomst die je nog helemaal niet kent. Mijn naam is Paul Reindersdam en dit is Jonas Blue en Malief, An Edge of Desire. I'm

Als je dit hoort, dan weet je dat het zomer is. Dit past niet in de decembermaanden, laten we eerlijk zijn. Jonas Blue en Edge of Desire samen met Malieve hoorde je. De plaat die te horen was hier in Listen to the Music. De muziek van nu dus. En we gaan ook eventjes terug naar de jaren 80. Het begin van dat decennium met deze prachtige van de Simple Minds. Someone, Somewhere in Summertime.

2010, dat was het jaar van Caro Emerald. Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, zo heette dat album. En dat was natuurlijk heel erg succesvol. En daar ging ze ook behoorlijk wel lang mee de wereld over. Maar uiteindelijk is ze toch daarvan afgestapt, van het Caro Emerald project. Is ze verder gegaan onder de naam The Jordan. Een soort zijstap eigenlijk. Dat is niet zo succes geworden. En nu treedt ze tegenwoordig weer op onder de naam Caro. Maar wel ook weer met nieuwe muziek wat eraan gaat komen. Dus die Caro Emerald tijd, dat laat ze een beetje achter zich. En ze maakt dus nieuwe platen. Ik ben benieuwd wat er allemaal nog meer van haar gaat komen. Dit was in ieder geval een lekkere oude van haar. Dat was Back It Up hier in Listen to the Music. Daarvoor nog de Simple Minds en Someone Somewhere in Summertime. Leg de link.

Ja, er was een tijd dat je deze plaat niet kon draaien. Althans, dat was minder gepast, denk ik. Maar gelukkig kan het weer tegenwoordig. Cool Corona, Nice Device. Listen to the music. Het is tijd voor Leg de Link. We gaan weer op zoek naar een verband tussen twee platen die wij achter elkaar op de radio draaien. En aan jou de taak om te kijken of je kan ontdekken wat de link is tussen de komende twee nummers. Succes!

Leg de link met twee platen die op een of andere manier iets met elkaar te maken hebben. Nou, vandaag was die oppermachtig duidelijk te horen. Ook met die plaat van de Supremes als eerste. You Keep Me Hanging On. En daarna hoorde je nog een keer Supreme. Maar dan in de titel van een plaat. Dat was Supreme van Robbie Williams. Als tweede dus voor vandaag. In Leg de link dus hier op de radio. In Listen to the Music. En dit is nieuwe muziek die we draaien. Shanna Spyro, dat is haar naam. En Material Lover, die hoor je nu.

Ja, wel een beetje een alleskunner deze dame, want ze is pop en jazz, singer, songwriter, ontwerpt ook nog eigen kleding. Haar naam is Sarah Spiro, die komt uit Engeland en daar komt zij dus vandaan met een hele lekkere nieuwe single. Die heet Material Lover. Je hoort hem hier in Listen to the Music voorbij komen. Dit is Duran Duran en Skin Trade.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaarsdam. Gouwestad Radio.
5: 100% jouw muziek.

Fantastisch intro en een fantastische plaat ook, deze van de Eagles. Misschien wel de mooiste die ze gemaakt hebben. One of These Nights, hoor je. Vergeten plaat. Het is tijd voor de vergeten plaat van vandaag. We gaan weer op zoek naar die nummers die je bijna nooit meer op de radio hoort. En dat is niet omdat ze zo slecht zijn. Zeker niet, want het zijn vaak wel echte mooie pareltjes. Maar op een of andere manier worden ze gewoon niet meer opgepakt door de radiostations. Ja, dan eenmaal verdwenen van de lijst, dan komen ze ook niet meer zo snel terug op de playlisten. Wij zorgen ervoor dat de platen gelukkig weer opnieuw in de aandacht komen. En dat doen wij vandaag met een plaat uit Denemarken afkomstig. Een Deens duo wat in de jaren 80 een grote zomerhit scoorde in 1983 met het nummer Sunshine Reggae. Ik heb het over de band Laid Back. En dan zou je bij jezelf denken van nou hebben ze dan meer van dat soort nummers gemaakt. Hebben ze misschien ook wel gedaan. Maar aan het einde van de jaren 80 kwam ze opeens met een hele andere plaat uit. Die echt totaal niet op Sunshine Reggae lijkt. Maar wel ontzettend fijn is. En die graag nog een keertje aan je zou willen voorstellen. Als je hem nog niet kent. Dit is Baker Man van

Zoveel anders dan Sunshine Reggae, maar dit is ook een hele lekkere van Laidback. Dezelfde band dus. Afromser uit Denemarken en die plaatst Baker Man. Gaan we ook weer toevoegen aan het lijstje wat je kunt vinden in Spotify. Zoek daar even op De

origineel komt uit 1982, is wel bekend ook. En dit is dus een nieuwe versie van de plaat. Gemaakt door het Franse duo Huguel en Solto. Jamaican Bam Bam, zo heet het. En die draaiden we hier in Listen to the Music op Gouwerstad Radio. Dit is Edwin Collins en A Girl Like You.

0: Als je goed naar de piano luistert, dan kan je horen wie zich ermee bemoeid heeft met deze plaat. Het is namelijk niemand minder dan Elton John. Hij heeft deze dame ook ontdekt. Het is nieuw, het is Nectar Wood, zo heet zij. En deze plaat die is echt prachtig. Wine into Water heette die. Die wilde ik nog eventjes aan je meegeven. Zo vlak voor het einde van de uitzending, want ik heb er nog eentje voor je. Daarmee gaan we afsluiten. Dat is de maxi-single die we uit de kast halen voor een mooie afsluiting van dit programma. We doen het vandaag met muziek van de Pet Shop Boys en It's a Sim. Dat is de 12 inch die je hoort. En die hoor je dus tot aan het nieuws. En ik bedank je uiteraard weer voor het luisteren. Graag tot de volgende week.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Renaat Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
1: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
0: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
2: Het is ook weer een melkkoe lijkt erop van de regering. Gewoon de Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
3: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
0: Andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Oude Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouden Stad Radio. Going Underground.

0: White Brother.
1: Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground. Aflevering 1399 van vrijdag 3 juli 2026. Die weer aftrapte met mijn gast, de zaakjes van de vorige week. Pom, met nummer Lovers van hun op 5 weken geleden verscheen dit plaat. En Light and Baby, en dat was het interview dat ik toen had met Lizzie, de zangeres van Pom, dat vorige week is uitgezonden. Deze uitzending weer helemaal gevuld met nieuwe dingen, maar ook met aandacht voor het Zowat Benefiet dat morgen gaat plaatsvinden in Zowat in Gouda. Je weet al, de tent bestaat al meer dan 40 jaar, 50 jaar of zo'n beetje. En ze zijn in zwaar weer terechtgekomen. Financieel gaat het niet al te best. Bezoekersaantallen lopen terug. Vrijwilligersaantallen lopen terug. Dus ze worden in hun bestaan bedreigd. Daarom is er morgen een benefietavond met bandjes, wat bezoekers. En ook nog een avond waarbij de DJ's dus de rest van de avond nog zullen vullen met dingen. De deuren gaan om 5 uur open. De entree is €12,50. En je kan zelf kiezen of je er nog 15 of €20 extra bij doet als een donatie voor Zowat. Om kwart voor zes wordt de avond geopend door de burgemeester. Die dan wat komt vertellen over het belang van de jeugdcultuur. En wat er misschien eventueel voor plannen zijn vanuit de gemeente te doen. In ieder geval, die komt dan doen. En vanaf 6 uur zijn er diverse bands te horen. De eerste band is een coverband. Deze band Lux. Waar ik geen muziek van heb. Maar van andere bands die op tijd heb ik wel muziek gevonden. De eerste waar we naar gaan luisteren is de band Fokko. Hij komt uit Amsterdam. Is een indie rock pop band. En om 9 uur staat hij op het podium. Hij treedt ongeveer een half uur op. En dan elke uur staat er weer een nieuwe band. Maar om 9 uur dus Fokko. Het nummer dat ik ga draaien is het nummer Alles. De single die dit jaar verschenen is. Hier hoor je een liedje over alles. Fokko.
2: Dag Klaas, de Pinky. Colloquial weer zijn hit. Zo'n leuk.

En Fokko, want om 9 uur op tijd hoorde je The Drag. Een nieuwe band die bestaat uit de gitarist en drummer van de Temples. De Temples zijn uit elkaar en ze zijn dus begonnen met een nieuwe band. Er zit een bassist bij uit Eindhoven en ze spelen dus ja, 60's garage rock, maar dan wat meer geïnspireerd. Bijvoorbeeld de Stooges, net wat ruiger dus dat de Temples deden. En een beetje hoorde was de tweede single die is uitgekomen, For Myself. En dat is dus The Drag. En die staan om 20 uur op de planken in Sowat in Gouda. En dit was een single die eerder dit jaar verschenen is. Een andere band, de headliner van de avond, is de band Capiche. Wel bekend in Gouda en omstreken. Ook weer daarbuiten inmiddels. Ja, ze spelen dus gewoon lekkere ska en rocksteady. En ze mogen om 10 uur het einde inluiden van het live gedeelte van de Sowat Benefiet. Scapiche dus, nummer ik gedruis nummer Fire, opgenomen op 2 september 2017 in de studio Gons in Gouda tijdens het allereerste ska-festival dat er gehouden werd. Line-up is inmiddels een klein beetje veranderd van de band, maar dat wil niet zeggen dat het geluid is veranderd, dat is nog steeds hetzelfde. Hier hoor je dus, live opgenomen is in studio Gons, de headliner van morgen die om 10 uur op het podium staat, Scapiche met Fire.

Yeah, er zijn soms dagen dat ik niet naar buiten kan. Of durf, maar dat zie je gelukkig niet aan mijn buitenkant. En dat is mijn enige verdediging, jongen. Ik ben een man bij wie het uit zijn tenen komt als hij zijn vuisten balt. Er zit geen strijd.

Penguin Just staan morgen om 7 uur op de planken in Sowat. En dat is een hip-hop gezelschap wat onder andere bestaat uit Engel. En Just is, wat ik het begrepen heb uit die biografie, iemand die vooral scratches doet. En dat is de kern van een band die daar dus ook morgen staat. Morgen is het Benefiets in Sowat. Het begint om 7 uur, gaat de deur open. Om 5 uur gaat de deur open. Om 5:45 houdt de burgemeester toespraak. En om 6 uur begint de band Lux, gevolgd om 7 uur dus door Engel en Just. Om 8 uur door Drag, de ex-leden van de Tembos. Om 9 uur staat daar dan de band Fokko. En om 10 uur begint Capiche met het laatste deel van het live gebeuren. Wat er dan is, wat er plaatsvinden. En vanaf 11 uur kan je dan naar de DJ's gaan luisteren die tot een uur of 4 door gaan draaien. Het allemaal dus morgen in Sowat in Gouda. Vest 30, voor als je het nog niet weet. En je kan er dus naartoe voor €12,50. En dan kan je nog kiezen tussen 15 of €20 aan extra donatie geeft. Om de band het podium op poten te houden. Maar goed, er is wel meer te doen op muzikaal gebied. Want er zijn natuurlijk ook platen uitgekomen. Daar ga ik nu een beetje naar aandacht aan besteden. De band Holy Wave, dat is een band die in Austin, Texas in 2015 is ontstaan. En ze hebben volgende week komt er een nieuwe plaat van uit die I'm Dada heet. En daar is een singeltje van verschenen. Die heet See You in Hell. Het is geschreven als S33U en dan in en dan H-A-L. En dat gaat er over een gebed naar een god der tekortkomingen. Die dan dus als kind al opgegroeid wordt en allerlei dingen mee gaat maken. Beetje een moeizaam concept moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wat zitten luisteren en lezen, maar ik kon er niet heel erg veel uitkomen. In ieder geval het nummer wat ik ga draaien is I See You in Hell. En dat is van de band Holy Waves. Die volgende week dus met een nieuwe plaat komen. Die de plaat I'm Dada heeft meegekregen. Hier dus, Holy Wave. See you in hell.

Hij komt uit Gouda, was vorig jaar te gast hier in Going Underground toen hij zijn nieuwe plaat presenteerde. En hij komt volgende week met een nieuwe single. Een dubbel single, zo gezegd, een A-kantje en een B-kantje. En daarvan hoorde ze juist het nummer Hurting So Bad. Ik heb het over Paul Smit. En dat is niet te verwarren met de andere Paul Smit die uit Gouda komt. En die wetenschapper is, dit is gewoon iemand die muziek maakt en dat al heel lang doet. Hij heeft bijvoorbeeld ook in de No C's gezeten. Dat was een soort schakelplaat, een schakelband tussen The Unexplained en The 125. Maar dus nu solo met een nieuwe single Hurting So Bad, die dus volgende week uitkomt, waarvan ik dus blijkbaar een preview gegund werd. Dus bij deze hartstikke bedankt Paul en heel gaaf nummer en ik hoop dat hij heel veel geluisterd gaat worden. Hurting So Bad dus van Paul Smit. Een andere band die in 2023 opeens aan de oppervlakte kwam is het Berlijnse gezelschap Die Anstalt. Ze maken een mengeling van postpunk, electric body music en punkrock en deze week is daar een single van verschenen die Kriegen heet. Daar gaan we dus naar luisteren. Hier hoor je dus het lekker stevige onstuimige Die Anstalt met het nummer Kriegen. Uit Berlijn dus. Een single die deze week verscheen. Die Anstalt, Kriegen.

van Berlijn gaan we naar New York. Je hoorde de band The Downtown Boys, een vijfkoppig gezelschap. Dat is allerlei dingen doet. Ze spelen punk, ze spelen ska, ze spelen van alles en nog wat. En dit was het nummer No Me Godas, een single van de plaat Public Luxury die vorige week verschenen is. En de titel No Me Godas betekent zoiets als Don't Fuck With Me. En dat is dus duidelijk te horen aan de muziek die ze spelen. Downtown Boys dus uit New York met No Me Godas van de vorige week verschenen plaat Public Luxury. Een andere band die op 2 oktober met een nieuwe plaat aankomen is de band Vanishing Twin. Het is een drietal dat vanuit huis werkt en dan steeds composities pakken, daar elementen uithalen en die gaan verplaatsen en dan steeds meer gaan verbouwen tot ze uiteindelijk een constructie krijgen die niet heel veel meer lijkt op het originele, maar die dus wel een hele spannende andere vorm gekregen heeft. Op 2 oktober komt dus een nieuwe plaat uit die archives heet en daar is deze week alvast een single van verschenen waar je nu naar gaat luisteren. Bring Me The Eggs hoor je. Hier hoor je uit Amerika, als ik het goed heb, de band Vanishing Twin met Bring Me The Eggs.

Uit Australië hoorde je Girl and Girl met het nummer Hell. Het is een single die vorige week vrijdag is verschenen en die een B-kantje It's Dead heeft. En dat is een beetje surfachtig nummer in dit geval geworden. Het andere nummer is wat rustiger, wat minder interessant vind ik zelf. Maar goed, dat is mijn eigen smaak natuurlijk, dus dat moet je zelf maar beoordelen. Hell is de A-kant, B-kant is It's Dead. Vorige week vrijdag verschenen van de band Girl and Girl uit Australië. Een andere band die ook al heel lang bezig is en die dus afgelopen dinsdag met een nieuwe single kwam, is de band Dinosaur Junior. De band rondom Jay Messis onder andere. En ze komen met een nieuwe plaat. Op 28 augustus verschijnt There Near. En dat is de zoveelste plaat van die band Dinosaur Junior met een heel herkenbaar geluid. Wat rustiger dan in het begin was, maar toch nog steeds zeker erg spannend. De single die dus afgelopen dinsdag verscheen heet Several Got Away. Dat is ook het openingsnummer van de plaat There Near, wat is gaat verschijnen op 28 augustus. Dan ga je nu naar luisteren. Hier hoor je dus Several Got Away van de uit Amerika afkomstige band Dinosaur Junior.

uit Melbourne, Australië, afkomstige band Karate Boogaloo bracht vandaag in deze week een nieuwe single uit die Boogers Bones of Joy heet. Oh, die titels altijd. Boogers Bones of Joy, dus van de uit Melbourne afkomstige band Karate Boogaloo. Dat is een instrumentale funkband die op 8 oktober met een nieuwe plaat komen die Access All Areas heet. Ik zou niet echt helemaal zeggen dat dit funk is, want het lijkt ook een beetje op ska. En dat sluit weer aan bij de laatste plaat die ik zo meteen ga draaien. Maar niet voordat ik het nogmaals heb gezegd dat er dus morgen een benefiet is voor Sowat. Om 5 uur gaan de deuren open. Om 6 uur begint de eerste band Lux. Om 7 uur Engel. En Just om 8 uur de drag, de afsplitsing van de band de Tembos. Om 9 uur heb je Fokko en om 10 uur de afsluitende live act Scapiche. 12,50 entree plus dan nog een donatie die je al dan niet vrijwillig erbij mag toevoegen. En dat allemaal dus in Sowat in West 30 in Gouda in het kader van het noodlijdende podium wat al toch wel erg veel bestaansrecht heeft wat mij betreft. Goed, we zijn alweer bijna gekomen voor deze aflevering 1399 van vrijdag 3 juli 2026 van Going Underground. Volgende week ga ik eens een keertje wat anders doen. Er zijn niet zo heel erg veel releases die interessant genoeg zijn om een hele uitzending mee te vullen. Dus ik ga de archieven in. Dat is allemaal naar aanleiding van de in april verschenen plaat Yamatama van Yamatama. Een Groningse ska punkband, vooral ska band en rocksteady band. Die dus onder leiding van Speedy, de voormalige frontman van de Boogies, de podia onveilig heeft gemaakt tussen 1991 en 2002. Ze stonden op 7 juni 2002 in Sowat in Gouda, wat hun op 7 na laatste optreden zou worden. En ik heb toen opnames gemaakt en dan ga je volgende week een selectie van beluisteren. En dat is toch wel erg lekker, want ik heb de opnames een keertje afgeluisterd. Ik moet zeggen van, ze zijn bijzonder goed geslaagd. En de band zelf is ook heel erg blij dat ik die opnames pas geleden met hen gedeeld heb. Want ze hebben wel opnames, maar niet alles is even goed. Ik zal niet kunnen zeggen dat mijn opnames zo briljant zijn. Maar in ieder geval, ze zijn wel wat beter dan sommige anderen. Want soms is het alleen maar een PA-tape die een beetje uit balans is. Goed, goed geluld. Dit is Going Underground 1399 van vrijdag 3 juli 2026. En we gaan dus uit met Yamatama, met het nummer Frankenstein. Live opgenomen is Sowat op 7 juni 2002. Ik zou zeggen, fijn weekend. Tot volgende week. Hier is Yamatama.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
0: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
0: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
8: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
9: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
10: Nostalgische gouden ouwe.
9: Presentatie en samenstelling Tom Bos.

Het is 1963 en korter dan kort kan het bijna niet. En dat, het was een heel kort balletje als we het over Liverpool hebben. Nee, dan heb ik het niet over de FC Liverpool, maar de stad Liverpool waar Jerry en de pacemakers vandaan komen. How do you do it? Ja, dat het nou toch over het voetbal hebben. Het clublied van Liverpool, You Never Walk Alone. Ja, dat kwam bij hun vandaan, bij Jerry en de pacemakers. Maar hun doorbraak in juni 1963. Een nieuw binnenkomer. Hadden we daar meer hits dan hier? Ze hadden daar maar een top 30. It's a-

Goedemiddag allemaal. De Golden Oldies Revival hier op Gouwestad Radio. Uurtje van 1 tot 2. Ja, ja. En vandaag zit u niet in 2026, zoals gebruikelijk. Nemen u mee naar de jaren 1963 en 1973. Jawel. Verschrikkelijk mooie nummers. Goede muziek. Tenminste, in ieder geval muziek waarvan je zegt van... Hé? Weet ik even niet. Nou, kijk. En dan zeg ik als presentator hier van de Golden Oldies Revival... Dan moet hij juist in de uitzending. Jerry and the Pacemakers, How Do You Do It? Ja, die kenden we natuurlijk wel. Waar, wat zie ik daar nog meer? Do You Love Me? Maar dat is net in 73 op plek nummer 2. Die draaien we niet, Sheriff Dean. Ja, dat hebben we wel eerder gedraaid in de Golden Oldies. Techniek vandaag, uiteraard achter de knoppen en de schuiven, Arjan Doelman. En ik heb u eerst helemaal meegenomen. Dat is toch wel 53 jaar geleden, dan 1963 vanaf 2026. Gaan we naar 1973. Even kijken op de lijst hoor. Moet ik wel even goed kijken. Ja, die hebben nog net niet de top 10 gehaald. Misschien gaat dat nog komen. Oh, heeft u er pas net ingeschakeld? Ja, is het weer zo? Nee.

whisky, dat is wiel. Ja, het was een Schotse band, hè? Ergens opgericht. Nou, als ik me goed herinner, uit 1971 die kanten op. En door de zangers Joe Egan, Rap Noakes en natuurlijk, ja, die moeten we niet vergeten, Jerry Rafferty. Nou, die kennen we natuurlijk zeker wel van de opvolger van hun doorbraak, Stuck in the Middle of You. En Marlete Ken zou hier zeker nog wel de top 10 halen. Ik heb het even voor u nagekeken. Staan er deze week er nog niet in, maar dus waarschijnlijk volgende week wel. Kijk, en als u deze puzzel heeft opgelost, dan weet u naar welke zeezender we gaan. Ik ga het verder niet verklappen. Goed, bij het volgende tuentje zal Arjan het natuurlijk vast wel verklappen naar welke zeezender we gaan. We gaan weer naar 1963 van 1973. En u weet het, altijd in deze week van dat desbetreffende jaar 1963. Ja, kijk ik daar. Ja, hij staat nummer 2, Lucky Lips. En dan weet u het over Cliff Richard. Hij staat dan net voor Gert Timmermans. Je had toen de tijd van die schitterende, hè, 1963, ja, was nog een beetje voor de tijd van de Beatles en de Stones en de Who en dat soort dingen. Bloemen vond Tahiti, Gert Timmerman en op plek nummer 1 Buona Notte Bambino Rocco Granata. Volgens mij was dat een Belg. Maar goed, terug naar Cliff Richard. Ja, die had dus heel veel hits in die top 30 van precies 53 jaar geleden, 1963, geschreven. Dit nummer door Bruce Wells en Brian Bennett. Ik heb even op het singeltje gekeken. De B-kant is Dancing Shoes. En volgens mij ging het over een film. Zou dat kunnen?

mooi blokje van twee toch, hè? 1963, daarna 1973. Een beetje het rustige muziek met wat wildere. Ja, eerst Cliff Richard dus met Summer Holiday. Cliff, inmiddels 85 jaar. 14 oktober wordt hij 86. Dit nummer Summer Holiday was de opvolger van eerder dit jaar verschenen nummer Bachelor Boy. En dat stond, wat stond daar op de B-kant? Oh, The Next Time stond op de B-kant. En volgens mij heeft de B-kant groter succes gehad dan de A-kant. En daarna de groep Wizard uit 1973. Volgens mij zijn ze dus, nee, ik weet niet meer precies wanneer ze opgericht zijn, maar die zijn opgericht in Birmingham. Onder andere door, ja, u weet het, Roy Wood, ja, van The Move. Medeoprichter later van ELO, Electric Light Orchestra. En dit oprichter van The Wizard. Hun eerste single, dat was Ballpark Incident. En dat was meteen succesvol in Engeland. Hier geloof ik niet echt. Maar hun tweede single, See My Baby Jive. Ja, die haalde goed, ook hier in Nederland, de top 40. En steeg deze week naar plek 15, ja.

En dan gaan we van de Wizard uit 1973 terug naar 1963. Even kijken. Ja, nee, die staat dus wel. En zij staat dus wel in de top 10. Edith heet ze. Van de achternaam. Zo'n Italiaanse naam waar je met je tong overvalt. Garmezano. Ja, geboren in de Bronx. En dat is New York, United States. Inmiddels al een aantal jaar niet meer onder ons. Maar ze woonde altijd in Las Vegas. En is daar dus ook overleden. Ze had in 1963 een hele bekende hit. Deze namelijk. En geschreven door, ja, hoe kan het ook bijna anders, Berryman en Cynthia Weil. En dan hebben we het Idi Comedy, die ook hits had met haar echtgenoot Steve Lawrence.

0: Idi Kome. Blame it on de Bossa Nova. Bossa Nova, ja, we praten natuurlijk over 1963. En dan was het ook weer zo'n, ja, een bekend dansje. Net zoals de Twist. En oeh, je had er dus een heleboel. En ik zat ook eventjes, moest er even bij komen. Want ik zat even naar die top 30 te kijken. Van de meest, ja, toch wel aardige dingen. Aardige nummers die erin staan. Ja, ik noem even Jackie van Dam. Hand in hand, kameraden. En ik zie dus ook onze tune van The Shadows, Footlapper. Die staat ook in die lijst van, ja, 53 jaar terug. Wow. 53 jaar geleden was deze zeezender er nog niet, Radio Londen. Radio Londen kwam pas in december 1964. En ik heb een uitzending genomen van 26 juni 1965. Want ik vond, ja, laten we toch maar eens een keer even een andere zeezender nemen. Tony Windsor presenteert het. Maar Tony Windsor, die heette eigenlijk Tony Wickers. En er was een DJ, hij kwam uit Australië. Werkte voor de BBC Live Program. En voor de zeezenders Radio Atlanta en Radio Caroline South. En hij is toen overgestapt. Op 23 december 1964 deed hij zijn eerste presentatie bij Radio Londen. Ja, Big L natuurlijk. En hij bleef daar tot 7 februari 1967. En deed het ook bij Radio 355. Radio Londen, Tony Windsor.
1: Although the wet and cloudy conditions will continue, better conditions are moving in from the west and have already reached the Northern Ireland. There may be some sunny intervals this evening and tonight will be mainly clear. This afternoon's high temperature, 18 degrees centigrade, 64 Fahrenheit. Tonight's low, 10 degrees centigrade, 50 Fahrenheit. The next news at 5:30, Dave Dennis reporting.

En zo waren we voor de feest en dat is bij Radio Londen. Radio Londen zond uit van het schip de Galaxy, een voormalige Amerikaanse mijnenveger. Het was ook opgezet naar Amerikaanse leest. Tony Windsor die presenteerde op de 26e juni 1965. En Radio Londen was een heel groot succes. Was helemaal geënt eigenlijk op de Amerikaanse leest. Want daar hadden ze al veel meer ervaring met jingles en dergelijke. Goed, wat gaan we over 2 weken doen? Nou, ik ga best goed over nadenken, want dan zitten we al in juli welke zeezender we dan gaan pakken. Misschien eens een keer wat anders dan Radio Caroline misschien. Maar goed, dat al. Radio London. Juist, nou, dat is een van die prachtige jingles uit het archief waar Arjan Doelman in zit te speuren, zie ik vanaf deze kant. Waar gaan we verder naartoe speuren? We gaan speuren naar de studio van waar de heren Beatles in zitten. Ja, de heren die zijn dus

op de achtergrond. Brian Jones. Hé, hey, die hoort helemaal niet bij de Beatles. Nee, de Stones, hè. Mick Jagger, ja, die deed dus ook mee. En ze hadden de dames meegenomen. Marianne Faithfull en Patty Boyd. En John Skinner zat erbij. En Mel Evans. En nog een aantal mensen. We moeten even heel stil zijn, want dan sluipen we dus nu de Beatles-studio in.

0: Yellow Submarine, take nummer 4. En dat zou de beste take worden. Ja, ze hadden er maar 5. En voor de rest moest dat natuurlijk nog afgemixt worden. Met allerlei geluiden die we dus natuurlijk wel kennen van de... Ja, zeg maar, zoals het nummer natuurlijk op de LP terecht is gekomen. Maar ja, dit is dan natuurlijk in de studio. Klinkt er nog altijd iets anders? Ah, toch wel leuk om altijd even te horen. Ja, we gaan naar de Red Mini Special. Ha! Wat doen we vandaag? Ik heb nog geen artiesten voorbij zien komen die overleden zijn. Dus daar hoeven we geen aandacht aan te schenken. Wat kwam ik dus tegen in het archief? Ik kwam tegen in het archief een cd. En daar stond dus op Beats, Bluff en Brani. Ja, dat is natuurlijk een hele bekende cd uit toen de tijd. Daar staan dus allerlei nederbeat clubjes op. En ik denk van nou, daar gaan we er toch een paar van nemen. Waaronder wel één hele bekende hoor. Maar goed, ga ik eerst naar Eindhoven, naar het Sint-Joris College. En 1962, daar richtte Roald van der Horst, Aad van der Veen en Fred Guntlach, als ik me goed herinner, de groep The Phantoms op. En die hebben een hit. Nou, die gaan we zo meteen horen. Misschien herkent u hem wel. Rudy Bennett, ja, die herkent u natuurlijk zeker wel. Die komt uit Den Haag. En die heeft bij de Motions gezeten. En officieel heet hij het eigenlijk Gerard van den Berg. Oké, zij zo. En dan hebben we nog een groep. De derde, want de mini-special bestaat altijd uit drieën. We gaan naar Nijmegen. En de bekendste leden uit hun succesperiode waren Jaap van der Plas. Jan van der Werf. En dan gaan we even spieken. Ed Holthuizer, juist. En die noemde zich de Dukes. En die hadden dus, ja, die hadden één hit. Maar die was dan wel gestolen. Want dat was een nummer van de Easy Beats. Nou, dat hoort u zo meteen. Eerst de Phantoms, I'll Go Crazy.
1: Oh, yeah.

0: toch een mini-special voor de nederbiet van de CD Beat, Bluff en Brani. Was het eerste de Eindhovense Phantoms met Uilco Crazy. Dat is uit september 1965. En die hadden daarna in januari 1966 nog een hit met Tormented. En toen hield het op voor de Phantoms. Vervolgens was het de tijd voor de Rudy Bennett, de Haagse Rudy Bennett, die... I'm So Proud, dit is toch een nummer wat we dus niet zo goed van hem kennen, denk ik. Maar die stamt dus wel uit februari 1968. En die had er twee hits daarvoor in het jaar 1977. Dat was Amy en hij brak door met How Can We Hang On To A Dream. Juist. En vervolgens de Eindhoventje Jukes met Friday On My Mind. Dat was hun enige hit. En dan ga ik even spieken naar de Jukes. Welke datum dat, welk jaar dat was. Oh, het was in november 1966.
1: Let op! Deuren en oren dicht! Hier komt Veronica's alarmschijf!

0: Och, en zo blijven we toch op vaderlandse bodem, hè?
1: Ja, ze blijven in Den Haag. Greenfield en Koek, die komen daar dus vandaan. Rink Groeneveld en Peter Kok. Die noemt er zich Greenfield en Kok. En Koek dus. Ja. Only Lies en Don't Turn Me Loose. Dat waren dus top 10 hits. En dit was hun derde top 10 hits. Maar dat was al in juni 1973. Easy Boy. Maar op dit moment dus nog, ja, dus zeg maar, de alarmschijf. Ja, niet zeg maar dus. Het is gewoon zo.

De nummer 1 in 1983 op deze 28 juni, de Star Sisters. Eigenlijk een projectgroepje Stars on 55 van Jaap Egmond. En die haalde Patricia Pai, Yvonne Kili en Sylvana van Veen bij elkaar. En die zongen dit in als nummer 1. Nou, dan denk ik dat we nog even tijd hebben voor de nummer 1 van 1973.

Ja, deze week juni 1963 de nummer 1 hit. Red Bone, en die kwamen uit Los Angeles. We are all wounded at wounded knee. Pat Vegas en Lolly Vegas die richtten het op. En er kwamen nog twee anderen bij. Tony Bellamy en Peter de Pooh. Ja, helaas. Aan overal alles komt een einde. Dus ook aan deze uitzendingen van de Golden Oldies Revival uit 1963 en 1973. Mag u weer terugtappen naar 2026. Techniek Arjan Doelmond. Samenstelling en presentatie Tom Bos. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
1: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
0: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn aan onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşen Erçetin.
2: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo kritici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
0: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Halberstad hoor je het.
7: Halberstad.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
1: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
0: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
2: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
0: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer, vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos nog

De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.